0: not funny. Radio Norte International.
1: Ziemlich verrückt aus den USA, Chapel Road.
2: Wij hebben ze allemaal. De lekkerste zoutwaterhits op Radio Norte International.